0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. De loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst 1,5 pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Białopodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
3: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
2: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
4: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
2: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 10 minuten vertraging in 5 kilometer tussen Knoopend Hintam en Afrit Kerkdriel. Bijna 10 minuten op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum staat 8 kilometer file. Voorbij de brug richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. En daarom is de rijbaan dicht. Verkeer moet via de vluchtstrook. Dat geeft veel vertraging tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. 6 kilometer file. Verkeer voor Utrecht kan beter omrijden via Knoopend Del over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Wat zou je doen? Live Bluff uit 1998. En we begonnen met Level 42.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En dat heet de Love Games hier bij Radio Horizon. Het is 7 uur geweest, dinsdag 16 juni. Welkom in een gloednieuwe ochtend van Horizon. We nemen je mee naar 9 uur je werkdag in. En dat doen we met liefde en plezier. En ja, het is een beetje wisselvallig weer geweest de afgelopen week. Maar het gaat helemaal goed komen, heb ik begrepen. Ja. Dit weekend gaan we gewoon naar de tropische temperaturen. Maar het zou zomaar eens 25 graden kunnen worden vandaag. Jazeker. Dus ja, de zon en de lente is volop terug. En ja, je mag het misschien wel zomer noemen. Want de meteorologische zomer is natuurlijk al begonnen op 1 juni. En op 21 juni, dat is aanstaande zondag. Ja, dan begint toch ook gewoon de zomer zoals wij die kennen. Is dat dan de astrologische zomer? Ja, ik heb het niet helemaal in de gaten, maar we zouden zomaar weer eens boven de 30 graden kunnen komen. Dus ja, bereid je er vast op voor. Zorg dat je korte broeken, korte rokjes, topjes allemaal lekker gewassen en fris zijn, zodat ze klaar liggen voor ze aan te kunnen doen. En natuurlijk wat luchtige schoenen bijvoorbeeld. Heb je je sneakersokken alweer klaar of je no socks? Hè? Dat zijn dus van die dingen die je helemaal niet ziet. Zodat je je loafertjes weer eens een keer aan kunt doen. Ja, zorg dat je er klaar voor bent gewoon ook. Ja, en als je zegt van ja, hey, ik ga er echt lekker van genieten. Regel een paar verlofdagen. Ja, dat is denk ik ook een hele goede. Hey, wat gaan wij allemaal doen tussen nu en 9 uur? Nou, we eindigen met de Simple Shazam. Die is van Tove Lo en Stromae. Een nummer waar 4 jaar aan is gewerkt. Het heet De Fleur. Het staat op het album van Tove Lo, wat in september uitkomt dit jaar. En ja, het is een mooie samenwerking tussen deze twee. En ik denk dat een van de redenen waarom het zo lang geduurd heeft ook gewoon is omdat Stromae een beetje in de lappenmand zat. Hij had een stevige burn-out. Kreeg daar volgens mij een nieuwe burn-out overheen. Maar hij is langzaam op de weg terug. Natuurlijk ook de open deurplaat, de horizonagenda, het nieuws van bij ons. Je hoort dat om 7:55 en 8:55. En natuurlijk hebben we ook een mooi lijstje met jarigen vandaag. Het is niet een groot lijstje, maar wel een mooi lijstje. Erik de Zwart is jarig, radiopresentator, maar ook trambestuurder in Amsterdam. Brent Bourgeois en ook Elisa Carrier, zij is van Solid Harmony. En die Brent Bourgeois, die is van Bourgeois Tag. En uit Canada, Gino Vanelli, ook hij is jarig. Hier is People...

People Gotta Move. Ja, misschien ben je ook wel onderweg naar je werk. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar we moeten in beweging blijven. Zong Gino Vannelli in 1980. Hij wordt vandaag 74 en wij kennen hem vooral van Hurts to Be in Love. Midden jaren 80 zijn eerste grote hit in Nederland. En daarna had hij ook nog Wild Horses. Jazeker. En ja, ook die hoor je af en toe wel eens voorbij komen hier. En ja, als jij jarig bent aan de andere kant van de radio, gefeliciteerd. Woo!

Het wordt tegenwoordig omschreven als fout, maar Modern Talking is er schathemeltje rijk mee geworden. You Can Win If You Want, hun grote hit uit 1985. En straks het nieuws van bij ons, dat zal zijn zo rond... het zijn 7:55. Ietsje later zie ik zo. Het is bijna 7:50. Dan hebben we het nieuws van bij ons. En ook Marco Borsato staat voor je klaar. Maar eerst Bruno Mars.

0: Marco Borsato, alweer 26 jaar geleden deze hele grote binnen hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. En ook Whitney Houston en Mariah Carey komen eraan. Maar het is dinsdag en druk op de weg.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder 8 kilometer file. De vertraging is een kwartier. 5 minuten op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de Brug bij Gorkum. Op de A58 Breda richting Eindhoven staat tussen Knoopend de Baars en Oorschot 3 kilometer file. 2 kilometer file op de A270 Helmond-Eindhoven tussen Helmond en Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Whitney Houston samen met Mariah Carey, When You Believe.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. Drie berichten uit onze regio en we beginnen in Heezeleende. De gemeente wil 6 woningbouwprojecten met in totaal ongeveer 150 woningen versneld een vergunning geven. De reden is het volle stroomnet. Vanaf 1 juli veranderen de landelijke regels voor het aanvragen van stroomaansluitingen. Woningbouw valt dan in dezelfde wachtrij als grote partijen zoals Defensie en ziekenhuizen. Wie later aanvraagt, wacht langer. Om een aansluiting te kunnen aanvragen is een officieel huisnummer nodig. Dat huisnummer volgt pas na een vergunning. Drie partijen in de raad, VVD, CDA en PVOJ, steunen het plan, maar willen wel extra waarborgen. Ze willen dat alle afspraken met de bouwers zwart op wit staan. Omwonenden moeten in de verdere procedure volledig kunnen meepraten. De gemeenteraad heeft dit afgelopen maandag besproken. Dan Valkenswaard. Daar heeft Sis Vogel de gemeentelijke vrijwilligerspenning ontvangen. Wethouder Bram Bots reikte de onderscheiding uit tijdens een petankmiddag van badmintonvereniging De Valken 20. Vogel is 10 seizoenen actief bij de vereniging. Hij geeft training aan zowel jeugd als senioren en begeleidt competitieteams. Voorzitter Bas Buiter sprak hem toe en zijn echtgenote ontving bloemen. Vogel zei na afloop zeker door te gaan zolang hij het leuk vindt. Hij benadrukte dat vrijwilligerswerk alleen werkt dankzij de samenwerking met alle leden. En tot slot een bijzonder bericht, want onze eigen omroep heeft een nieuwe podcastserie uitgebracht, De Vergeten Ramp. De eerste aflevering is gisteren verschenen. De podcast gaat over de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven op 15 juli 1996, binnenkort 30 jaar geleden. Een Belgisch transportvliegtuig stortte neer bij de landing. 34 van de 41 inzittenden kwamen om het leven. In de eerste aflevering vertellen overlevende Nathalie de Kloe en voormalig geestelijk verzorger Martin Achterberg over hun ervaringen. Nathalie was trompetiste bij het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht en werd als eerste uit het wrak bevrijd. Martin begeleidde later als geestelijk verzorger de nabestaanden. De podcast is te beluisteren via 1kempen.nl, onze streekomroep. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android. Simples.

I Show Speed uit de hitparades van vandaag. Champions World Cup 26. En volgens mij hoorde ik er ook wel een klein beetje dat liedje van Queen door, tenminste. Ja, we will rock you. Of heb ik het nou verkeerd? Maakt ook niet uit. Goed. En ja, het Nederlands elftal is begonnen met een gelijkspel tegen Japan. Dus alles is nog mogelijk. En nu het weerbericht. Want vandaag wordt het warmer met maxima rond de 25 graden. We verwachten wel wat wolken, maar weinig regen. En morgen woensdag wordt het nog warmer rond de 26 graden. Donderdag wordt het echt lekker met maxima tot 31 graden. Dus de komende dagen wordt het steeds warmer en mooier.

Sophie and the Giants samen met Purple Disco Machine. Ook alweer 4 jaar geleden, dit In the Dark. En daarvoor ook nog Gabriel Rios met Broad Daylight. Straks deel 2 van Simple Simons met de nieuwe Simple Shazam van Tove Lo en natuurlijk Stromae. En dit is die van vorige week, Sprints en zijn nieuwe heet Stone.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
9: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
8: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt de naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
10: Dit is Reza Jan. Goedemorgen Reza Jan. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
8: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan veel files met een vertraging van ongeveer 5 minuten. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld bij Waardenburg in 10 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A50 Oss richting Eindhoven 4 kilometer file tussen Nistelrode en Pechel Noord. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Waspik en Knoopend Hooipolder 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio. Simons.

0: samen met Sarita uit 1979. Beide leven niet meer. Ze overleden voordat ze 60 jaar oud werden. It Will Come in Time, hoorde je. En Billy Preston werd ook wel de vijfde Beatle genoemd. En daarvoor gloednieuw werk van Ilse de Lange en klinkt lekker Something Good.
1: Vandaag in het verleden.
0: Welkom terug. Het is 8 uur geweest. Dinsdag 16 juni. We zijn er weer tot 9:00 met de ochtend van Horizon. En we beginnen natuurlijk zoals je dat gewend bent met de geschiedenis. Want vandaag hebben we een verhaal uit het heelal. Een ontdekking die sterrenkundigen echt blij maakte. Precies 17 jaar geleden werd iets zeldzaam ontdekt, namelijk een magnetar. Wat is een magnetar? Nou, dat is een goede vraag. Stel je het volgende voor. Een ster explodeert. Dan blijft er een klein, superzwaar klompje over. Zo compact dat alle materie samengeperst is. Dat heet een neutronster. En als zo'n ster heel sterk magnetisch is, dan is het een magnetar. Op 16 juni 2009 maakte sterrenkundigen van de Universiteit van Amsterdam bekend dat zij een nieuwe magnetar hadden gevonden. Wat reden tot feestvieren was, want magnetars zijn zeldzaam. Tot dat moment waren er maar 15 bekend in heel het universum. En de vorige ontdekking lag al 10 jaar terug, dus het was toen groot nieuws. Wat maakt magnetars nou zo bijzonder? Hun magnetische kracht. Het is ongelooflijk. Een magnetar heeft de sterkste magnetische kracht van alles wat we in het heelal kennen. Niets komt erbij in de buurt. De ontdekte magnetar staat op 15.000 lichtjaren van ons af. En dat is heel ver weg. Maar kijk wat grappig is. Die magnetische kracht is zo sterk dat deze ster, heel ver weg in het heelal, hier op aarde storingen kan veroorzaken. In telefoonverkeer, in stroomnetwerken, vanuit 15.000 jaar lichtjaar afstand. Dit toont hoe machtig het universum kan zijn. Een kleine ster, onwaarschijnlijk ver weg en toch voelbaar op de aarde. Ja, echt waar. Vandaag is het trouwens ook Neurodiversity Pride Day. Een dag voor iedereen met een bijzonder brein. En dat zijn er veel meer dan je denkt. Neurodiversity Pride Day wordt jaarlijks gevierd op 16 juni. En staat in het teken van trots en aandacht voor de meerwaarde van neurodiversiteit in onze samenleving. Het is een dag om iedereen te waarderen die neurologisch verschillend is. Wat is neurodiversiteit? Het gaat om mensen met autisme, ADHD, dyslexie en andere neurologische variaties. Je hebt misschien een anders werkend brein en staat daardoor voor uitdagingen, maar tegelijkertijd beschik je juist over sterke kanten en talenten. Waarom deze dag belangrijk is? Nou, de vraag wat is er mis met mij mag vervangen worden door wat is er mis met de samenleving en hoe kan ik krijgen wat ik nodig heb? Op Neurodiversity Pride Day nemen neurodivergente individuen de tijd om te reflecteren over waar ze trots op zijn in hun leven. De liefde die ze brengen aan hun familie, de meerwaarde die ze toevoegen aan teams en de dagelijkse moed die nodig is om jezelf te durven zijn. Dus ben je neurodivergent? Vier jezelf. Goed, zometeen de Horizon Agenda. Ook Melanne Farmer komt eraan, maar nu eerst Michael Jackson.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Oh, yeah.

0: Heergeboeren de Grote Heide houdt zaterdag van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Bezoekers kunnen kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van voedselproductie. Heergeboeren de Grote Heide verbouwt sinds 2019 groente, fruit en andere voedselproducten op landgoed de Baronie van Kranendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werk als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en de keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboermarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument. En wil je meer weten over deelname aan Herenboeren de Grote Heide, dan kan je tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Komende zaterdag van 11 tot 3 uur aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Ivian Heeseleende organiseert aanstaande vrijdag een avondfietstocht over de Straatbergse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heze. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Komende vrijdag vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: 1982 en ik denk dat het vernoemd is naar dat pilletje wat je ja, vrolijk opgewonden laat stuiteren. Senses working overtime.
1: Rolf Simons.
0: Het is bijna 8:30 in de ochtend van Horizon van deze dinsdag 16 juni. Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen met een bijzonder bericht, want onze eigen omroep heeft een nieuwe podcastserie uitgebracht, De Vergeten Ramp. En de eerste aflevering is gisteren verschenen. De podcast gaat over de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven op 15 juli 1996, volgende maand 30 jaar geleden. Een Belgisch transportvliegtuig stortte neer bij de landing. 34 van de 41 inzittenden kwamen om het leven. In de eerste aflevering vertellen overlevende Nathalie de Kloe en voormalig geestelijk verzorger Martin Achterberg over hun ervaringen. Nathalie was trompetiste bij het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht en werd als eerste uit het wrak bevrijd. Martin begeleidde later als geestelijk verzorger de nabestaanden. En de podcast is te beluisteren via eenkempen.nl, onze streekomroep. Dan naar Valkenswaard, daar ontving Sis Vogel de gemeentelijke vrijwilligerspenning. Wethouder Bram Bots reikte de onderscheiding uit tijdens een petankmiddag van badmintonvereniging De Valken 20. Vogel is 10 seizoenen actief bij de vereniging. Hij geeft training aan zowel jeugd als senioren en begeleidt competitieteams. Voorzitter Bas Buiter sprak hem toe en zijn echtgenote ontving bloemen. Vogel zei na afloop zeker door te gaan, zolang hij het leuk vindt. Hij benadrukte dat vrijwilligerswerk alleen werkt dankzij de samenwerking met alle leden. En we eindigen in Ezeleende. De gemeente wil 6 woningbouwprojecten met in totaal ongeveer 150 woningen versneld een vergunning geven. De reden is het volle stroomnet. Vanaf 1 juli veranderen de landelijke regels voor het aanvragen van stroomaansluitingen. Woningbouw valt dan in dezelfde wachtrij als grote partijen zoals Defensie en ziekenhuizen. Wie later aanvraagt, wacht langer. Om een aansluiting te kunnen aanvragen is een officieel huisnummer nodig. Dat huisnummer volgt pas na een vergunning. 3 partijen in de raad, VVD, CDA en PVOJ, steunen het plan, maar willen wel extra waarborgen. Ze willen dat alle afspraken met de bouwers zwart op wit staan. Omwonenden moeten in de verdere procedure volledig kunnen meepraten. De gemeenteraad besprak dit gisteren. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: American Girls hier bij Radio Horizon. En een kleine rectificatie, want ik zei net dat de gemeenteraad in Heezerleende het afgelopen, of gisteren heeft besproken, maar dat hebben ze afgelopen donderdag gedaan. Goed, American Girls hoorde je van Harry Styles. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1986. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is niet heel druk vanochtend op de weg. Er staat wel een file op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel. 3 kilometer, er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. 10 kilometer langzaam rijden op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Knopend Galder en de Reeshof. 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A76 Aken richting de Duitse grens. Tussen Knopend Tenesse en Geleen 5 kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is alweer vrij. En 10 minuten op de N65 Tilburg-Den Bosch bij afrit Kromvoort. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: your love. ATB, Topic en A7S, je hoorde Your Love.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 16 juni 2026 en precies 22 jaar geleden speelde zich een tragedie af. Ben Shabalala werd doodgeschoten in Durban nadat hij zijn kinderen bij school had afgezet. Ben was 48 jaar oud, veel te jong, geweld nam hem van ons. Ben Shabalala was van 1979 tot 1993 een essentieel onderdeel van Ladysmith Black Mambazo. Een groep opgericht door zijn broer Joseph. Een Zuid-Afrikaanse groep die wereldberoemd werd. Hun grote doorbraak kwam in 1986 met Paul Simon's album Graceland. Dat was een gigantisch succes, niet alleen voor Paul Simon. Ook Ladysmith Black Mambazo werd wereldwijd bekend. Ben's stem was speciaal, krachtig, warm. Hij droeg bij aan de unieke harmonie van de groep. Een mix tussen westerse pop en traditionele Zulu-muziek. Ben was te horen op klassiekers als Diamonds on the Soles of Her Shoes en Homeless. Nummers die miljoenen mensen hebben geraakt. En nummers die nog steeds worden gehoord. Maar Ben's leven werd getekend door geweld. Zijn broer Headman was ook al door geweld om het leven gekomen. Een echte familietragedie. Joseph Shabalala, de oprichter van de groep, overleed in 2020 op 78-jarige leeftijd. Een lang leven, maar Ben had veel minder geluk. Ben liet een vrouw en 4 kinderen achter. Zijn muzikale erfenis leeft voort in de tijdloze klanken van Graceland. Vandaag herdenken we Ben Shabalala en draaien we Ladysmith Black Mambazo met Homeless.
1: De open deurplaat.

0: Het was toch wel een heel bijzonder liedje dit van Annika, Japanese Boy uit 1981. Het is 8:15 geworden, daarvoor trouwens Homeless van Paul Simon, maar natuurlijk een vooral een hoofdrol van Ladysmith Black Mambazo. Met natuurlijk Ben Shabalala, die maar 48 jaar oud werd. En nu, Rowan Hersen. Prachtig. Auto, vliegtuig, trein en boord.
1: Onder mij, het land voorbij, het vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

Teddy Swims en Mr. Know-it-all hier bij Radio Horizon. Zometeen Horizon at Work. 3 uur lang non-stop de allergrootste is. Met vanaf 10 uur natuurlijk Van Dommel achter de knopjes. En deze hele week. Tove Lo en Stromae. En goed werk heeft tijd nodig. Het duurde 4 jaar lang dit. De Fleur.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
2: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
4: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
2: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, door een toge vrachtwagen voor de Drechttunnel 5 kilometer file vanaf Zevenbergse Hoek. Een kwartier vertraging, de weg is weer vrij. Een kwartier vertraging ook op de A76 Belgische grens richting de Duitse grens. Tussen Stijn en Nut staat 5 kilometer file. 10 minuten op de N276 Brunssum Maasbracht tussen de N581 en Sittard, 3 kilometer. Er rijden door een seinstoring geen treinen tussen Kuik en Boxmeer. Dit duurt tot ongeveer 10:45. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstross samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Aanstaande zondag, 21 juni, de langste dag van het jaar, verzorgen het Gilde Sint Agatha, Fanfare en Slagwerkgroep Sint Nicasius en Popcorn Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kunnen bezoekers een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim Orkest van Fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van afwisselende optredens van het Fanfare Orkest, de Slagwerkgroep en Popcorn Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Op zondag tussen 1 en 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. Entree is gratis. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hele

when something so near and dear to life explodes inside.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
6: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Rijden door een seinstoring geen treinen tussen Kuik en Boksmeer. Dat duurt tot ongeveer 11:15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Het is 5:05 op deze 16 juni 2026 op deze dinsdag. Luisteraars, een hele goede morgen allemaal. Welkom. Horizon het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Tot aan 12:00 dit programma. Bedankt Rolf tegen voor zijn ochtendprogramma. U weet het, elke werkdag tussen 7:00 en morgen tot 9:00 morgens. Dan hebben we altijd een uurtje lekker non-stop voor je om een beetje in de werkdag weer te komen. En ik neem je mee tot aan 12:00. En we hebben natuurlijk al toch een beetje over het wereldkampioenschap voetbal. En er waren leuke wedstrijden gisteren, eerlijk is eerlijk. Ik was al Kaapverdië tegen Spanje. Goh, die keeper die speelde de wedstrijd van zijn leven. Ja, dat was echt mooi, hè? Oh. En wat nog meer voor je? Iran tegen Nieuw-Zeeland. Was ook een leuke wedstrijd. 2-2 geworden. En Saoedi-Arabië tegen Uruguay 1-1. En België, ja, met Lukaku 1-1 tegen Egypte.

Dancing in the Streets door Martha Reeves en de Vandellen hier bij Horizon at Work. Ja, nog even voetbal terug te komen. Ik heb gisteren zitten genieten van Egypte eigenlijk. Vond het wel mooi dat ze op voorsprong kwamen, want ja, er moest België komen en het lukte allemaal maar niet. En de Bruyne met de prachtige vrije trap, eerlijk is eerlijk, maar ja, die komt dan tegen de paal. En dan is het toch tijd dat onze vriend Lukaku bij de selectie gaat komen. Die is er bij de selectie, maar die wordt dan het veld ingebracht. En hij is al meteen dreigend. Hij zit er meteen bij en het werd 1-1. Dus nou ja, goed, het is een bijzondere voetballer, zeker. Heeft een beetje pech gehad afgelopen seizoen bij zijn club, maar hij is voor de Rode Duivels is hij onmisbaar. Alhoewel, de tweede kans die hij kreeg, die kopbal, die had hij eigenlijk toch wel kunnen scoren. En dan was het toch anders een beetje anders geworden. Oké, maar het blijft een tot nu toe echt een aardig leuk toernooi om te kijken. Vanavond om 9 uur hebben we dan de wedstrijd. Jazeker, daar gaan we. Gaat er voor zitten. Frankrijk tennis tegen Senegal. En die is nog niet gespeeld, toch? Nee.

0: Dus ik schreef zelf ook een liedje voor de radio. Maar deze is op maat gemaakt voor haar.
1: Dit is Horizon at Work.

kwam me laatst tegen bij in mijn box van die singletjes, van de vinylplaatjes van vroeger. En dat zat je nog tussen. Ja, Ray Conniff singles en Harmony uit de jaren 70. Dacht, nou, die hoor je bijna nergens meer. Nee, hoe kan dat? Weet ik niet. Dacht, nou, dan zorgen wij dat we wel eens een keer airplay geven. Zo heet dat in vaktermen, airplay. Dan moet je naar de wc? Nee, airplay, dat is iets anders. Van Ray Conniff gaan we door met Johnny Guitar Watson, Real Mother for You.

Uit 1971 alweer. Het geluid van Shocking Blue, Out of Sight of Out of Mind. En ja, de bassspelers die waren een beetje veranderd, hè? Jazeker, want vroeger hadden we Klaasje van der Wal. En die is destijds vervangen door Henk Smitskamp. En die maakt ook deze plaat mee. Dus dat is ook weer een leuke wetenswaardigheid. De insiders, u weten natuurlijk al lang. Het is inmiddels wel 10:30 precies. We hebben UB40 nog voor je, de Red Team in Kitchen. En dan gaan we daar door met de agendaberichten.

0: Komend weekend tijdens de strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Het wagenspel is te vergelijken met een poppenkast, maar dan met echte acteurs op een mobiele theaterwagen. Toneelvereniging Knal, kunst naar arbeid leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. Wat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijps Kapelleke en Sambuca. Er zijn zitplaatsen aanwezig, maar bezoekers mogen zelf ook een stoel meenemen. Zaterdag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp. En zondag om 14:30 in het Rietje Boshoven in Leende. En om 17:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoneel.nl. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Muziekvereniging De Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn met een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Dat feestweekend begint vrijdagavond met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn dan de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. En zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondagochtend start om 11:00 het muzikaal preuvement. Bezoekers kunnen dan genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Vrijdag, zaterdag en zondag op het Raboplein in Marhezen. Het Harlekijn Zomerfeest, kindermiddag, Amazing Concert en het muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Get it on met Tyrannosaurus Rex, afgekort T-Rex. Met in de hoofdrol Mr. Mark Bolan. Dat was destijds opvolger van de hitsingle Hot Love. We kennen Hot Love. En dit was Get It On, Bang and Gang. Dat wordt gedaan. We bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hank van Groesen wederom voor de presentatie van de agendaberichten bij Horizon Radio. Het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Wij gaan door met Rutger Kott.

Ze komen samen met enkele leden van de Four Tops naar Eindhoven, het Muziekgebouw Eindhoven, op 22 juni. De Temptations en de Four Tops live, dus kijk even op de site mocht je daar nog interesse voor hebben, of dat er nog kaartjes voor zijn. Jazeker. Get Ready werd ook een hit trouwens voor de band Rare Earth, en dat was de eerste, of de enige, blanke band op het Motown-label, en die hadden ook het label Rare Earth. Komt er gewoon een beetje uit. En Get Ready was een grotere hit eigenlijk voor die band dan voor de Temptations, maar hier is dan een beetje mee begonnen. Nu hebben we Incognito voor je. We zijn Incognito? Incognito. Don't you worry about a thing.

De gouden tijd voor de Birds met deze My Back Pages. Onder andere met Roger McGuinn en zijn 12 strings guitar. Dat was in die tijd mooi, hoor.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World by Heze heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door spoorproblemen in Duitsland rijden tussen Venlo en München-Gladbach geen treinen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Goed, luisteraars, wederom vannacht. Welkom, 5 minuten over 11 uur op deze 16 juni 2026. Horizon aan het werk met Vernommelen, behind the buttons, achter de knopjes. En begonnen wij met de Blackbirds en Walking in Rhythm. Ja, wat weer betreft, er zitten een kleine kansen voor een buitje vandaag. Maar in ieder geval, de temperatuur gaat toch zo richting 23, 24 graden. Dat is niet verkeerd, het is wel een beetje bewolkt op het moment. Maar dat gaat nog wel veranderen in de loop van de middag, jazeker.

0: Marie's the name of the latest flame. Yeah, Marie's the name.
1: His latest flame. Ja, 10 over 11. Met de King, Elvis Presley, hier bij Horizon at Work. Fijne plaat, hè? En daarvoor hadden we Nielsen samen met Miss Montreal. En Who? Weet niet hoe? Of weet niet hoe? Of weet niet hoe? Weet niet hoe. Ik was even aan het zoeken naar mijn muziekagenda, maar dat wordt morgen, ja. Ik heb hem ergens op een verkeerde plank neergelegd, denk ik. Dat moeten we laatst, ga niet missen. Ik kan wel wat dingen gaan verzinnen, maar dat doen we niet. Nee, morgen de muziekagenda weer. Hier zijn de Tramps.

0: Dat was een lange versie, hè? Ja.
1: Les Humphrey Singers begon ooit met een eerste hit, To My Father's House. En toen kwam deze knaller, Mexico. En werd een wereldwijd grote hit. Ook draaiden we nog de Tramps met Hold Back the Night. Blijft toch zo mooie. We gaan naar Zeeland. Hartstikke idee.

Het was eigenlijk een beetje in de stijl van John Paul Young, hè, in die tijd. Standing in the Rain en zo, die zei, The Love is in the Air. En dit was het Spaanse antwoordzangeresje Luisa Fernandez en Lay Love on You. Hier bij Horizon at Work ook nog gedraaid. De jongens uit Zeeland, Bluff met Alles is Liefde. Zo dadelijk de agendaberichten. Eerst nog even dit.

0: Heergeboren de Grote Heide houdt zaterdag van 11 tot 3 uur een open dag op de boerderij aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Bezoekers kunnen kennis maken met de boerderij, de leden en de wijze van voedselproductie. Heergeboren de Grote Heide verbouwt sinds 2019 groente, fruit en andere voedselproducten op landgoed de Baronie van Kranendonk. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen over het terrein en geven leden uitleg over het werk als herenboer. Ook boer Bram vertelt over het werk op het land en de keuzes die tijdens het seizoen worden gemaakt. Daarnaast is er een herenboerenmarkt met lokale biologische en hergebruikte producten. Bezoekers kunnen ook kennis maken met Brabant Streekgoed, een samenwerking van boeren, telers en makers uit de regio die hun producten rechtstreeks aanbieden aan de consument. En wil je meer weten over deelname aan Herenboeren de Grote Heide, dan kan je tijdens de open dag informatie krijgen over het lidmaatschap en de mogelijkheden om mede-eigenaar van de boerderij te worden. Komende zaterdag van 11 tot 3 uur aan de Kranendonk 13 in Soerendonk. Toegang is gratis. Ivian Heeseleende organiseert aanstaande vrijdag een avondfietstocht over de Straatbergse hei. De tocht voert deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heesen. Onder begeleiding van natuurgidsen fietsen deelnemers richting het Beuven, het grootste heideven van Nederland. Ook wordt als tijd toelaat een bezoek gebracht aan het Rondvenneke, de Pingo-ruïne en de Hoenderboom. Onderweg vertellen de gidsen over planten, dieren en het landschap van dit bijzondere natuurgebied. Kans is groot dat er boven het water een van de vele libellensoorten te zien is. Ook het tegenkomen van de heidekikker of een rugstreeppad is mogelijk. De fietstocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en duurt ongeveer 2,5 uur. Komende vrijdag vanaf 7:30. Het vertrekpunt is de parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Meer informatie over deze fietstocht en andere activiteiten van IVN Heeseleende vind je op de website van IVN Heeseleende. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Badabadam. Ja. 1969. Met Jaws Baker Selection en Little Greenback. Dit was trouwens de ingekorte versie, kreeg ik in de gaten. Jongens, ze zijn aan het knippen geweest. Dat is niet zo leuk. In ieder geval, Hans Bouwers en de band waren ze dus. Groot hit Little Greenback. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groetse wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Weer geweest. Je bent een jongen van Doe Maar, Bel Helene. Moet je die bellen? Nee, Bel Helene. Oh, Bel Helene. Oh, ja.

de grote hit van Ike en Tina Turner. Nutbush, City Limits, hier bij Horizon het werk. En dan nog gedraaid hebben Doe Maar met Belle Helene. We gaan zo dadelijk Madonna nog voor je doen. En nog heel veel andere leuke hits. Ik heb vandaag wat onderhoudswerkzaamheden, dus ik ben eventjes wat eerder ervandoor. In ieder geval, ik wens je nog een fijn vervolg van deze dinsdag de 16 juni. Morgen om 10 uur zijn we weer met een nieuwe Edward genieten geven van de muziek. Ook straks na 12 uur natuurlijk de Smaak van Smaak. En vanaf 2 uur Peter van Echt, de tussenuur. En van 4 tot 6 Echt van Echt. En dan gaan we weer de avond in. Bedankt voor het luisteren en tot morgen. Dag.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn 2 personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. En woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Komend weekend tijdens de strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Wagenspel is te vergelijken met een poppenkast, maar dan met echte acteurs op een mobiele theaterwagen. Toneelvereniging Knal, Kunst naar Arbeid Leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. Wat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijpskapelleke en Sambuca. Er zijn zitplaatsen aanwezig, maar bezoekers mogen zelf ook een stoel meenemen. Zaterdag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp. En zondag om 14:30 in het Rietje Boshoven in Leende. En om 17:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoneel.nl. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens dit optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30. De aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Muziekvereniging De Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn met een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Dat feestweekend begint vrijdagavond met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn dan de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. En zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondagochtend start om 11:00 het muzikaal preuvement. Bezoekers kunnen dan genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Vrijdag, zaterdag en zondag op het Raboplein in Marhezen. Het Harlekijn Zomerfeest, kindermiddag, Amazing Concert en het muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.
2: De smaak van Swaak.
3: Radio Horizon.
4: Lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fue!

0: hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dinsdag 16 juni. Het is even na 2 uur geworden. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij dit nieuwe tussenuur. We nemen je wederom mee tot 1 uurtje of 3 deze middag. En we gaan er iets mee.

dat is nog eens andere koek hè, dan peperkoek. Hadden wij Kim Wilde en Jordan Checkered Love. Tijdens een Pentakmiddag van badmintonvereniging De Valken 20... heeft wethouder Bram Bots op zondag jongstleden 14 juni... de gemeentelijke vrijwilligerspenning uitgereikt aan Sis Vogel. De onderscheiding werd toegekend als waardering... voor zijn langdurige inzet voor De Valken 20. En Sis die is inmiddels alweer 10 seizoenen actief... binnen de badmintonvereniging. Hij verzorgt trainingen voor zowel jeugd als senioren... en begeleidt daarnaast ook verschillende competitieteams... En vanwege dit jubileum werd hij eerst toegesproken door voorzitter Bas Buiter. En daarna ontving hij een envelop en kreeg zijn echtgenote nog een bosje bloemen mee. Nou, van harte gefeliciteerd, ook namens ons. Dit is de muziek van Janet Jackson en Together Again.

bij Train and Drive By. Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard organiseerde het afgelopen weekende de tweede succesvolle editie van het Power Event. Met de 24 uur wandelestafette op het AVV-terrein op Sportpark Den Dries in Valkenswaard werd 83.000 €8.000 opgehaald voor het kankeronderzoek.

afgelopen week in de show van de radio werd er natuurlijk volop aandacht aan besteed. Aan de tweede editie van Power Event in Valkenswaard. Een 24 uurs wandelestafette en er is bijna 84.000 euro opgehaald.

Dat is weer muziek van Burna Boy en Ed Sheeran en Jordan For My Hand. Zojuist hebben wij kunnen luisteren naar de headlines van het regio nieuws in dit tussenuur op deze dinsdagmiddag. Zometeen het volledige regio nieuws. Maar nu eerst Ariana Grande en Dangerous Woman.

van Sabrina Carpenter en Jordan de Bad Cam van alweer een aantal jaren geleden. Overlevende Nathalie de Chloé en voormalig hoofdleger Almoezenier Martin Achterberg vertellen over hun ervaringen tijdens de eerste aflevering van de podcast De Vergeten Ramp. Nathalie werd als eerste gered uit het Hercules transportvliegtuig van de Belgische luchtmacht dat op 15 juli 1996 crashte op de vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen. Zij was als trompetiste verbonden aan het fanfarekorps Koninklijke Landmacht dat terugkeerde van een muzikale reis naar Modena in Italië.

0: met Eternal Flame. De podcast van de Vergeten Ramp. Die kun je beluisteren via Camp FM, Radio Horizon, Roslo Radio, Omroep Veldhoven Radio, 1 Camper TV, De Kempen en 1 Camper TV, RTV Horizon.
1: Radio Horizon. Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.

van Jermaine Jackson en Do What You Do. Het is bijna 15 minuten voor 3 geworden. En alle berichten die je eerder voorbij hebt horen komen in het regionieuws, je kunt ze ten alle tijde natuurlijk nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Vanmiddag om 4 uur een nieuwe Echt van Echt met daarin uiteraard ook weer aandacht voor de Horizon Agenda. Dit is Sam Fender en Olivia Dean.

vandaag al een hele mooie dinsdag met mooie temperaturen. En de temperaturen die gaan de komende dagen alleen maar stijgen. Maar richting het weekende kunnen we dan toch alweer te maken hebben met wat regen en wat onweersbuien. Afijn, laten we in ieder geval happy zijn met hetgeen wat we nu hebben. Want de regen van de afgelopen periode, maar ja, daar waren we toch wel een beetje klaar mee, dacht ik zo. Hadden wij Sam Fender en Olivia Dean uit de hitparade van dit moment met een prachtig mooi einde. Maar het duurt nog even, dus we hebben niet alle tijd daarvoor. Ryan Me In hoorde je voorbij komen. Want er staat er alweer eentje klaar en die vraagt of dat hij luid en duidelijk te horen is. Nou, ik kan je vertellen dat dat zeker wel het geval is. Dit is Enrique Iglesias.

muziek van Bruno Mars en je hoorde de Moonshine. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit tussenuur van deze dinsdag, deze 16e juni. Bedankt voor het luisteren. Morgen doen we uiteraard weer een nieuwe. En straks om 4 uur dan zijn wij bijzonder graag bij u terug met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Tot later.

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Het gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: geen nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
6: Manik Zampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel is de vertraging 10 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch voor Waspik 5 minuten oponthoud. A76 Duitse grens richting Geleen voor Nut 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

0: eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huize Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huize Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Zoals elk jaar vindt op woensdag 24 juni om 19:30 de jaarlijkse Sint-Jansviering plaats bij de Sint-Janskapel in Leenderstrijp. Tijdens de Heilige Mis staat de traditionele wijding van de Sint-Janstrossen centraal. Bezoekers kunnen hiervoor zelf een Sint-Janstross samenstellen van verschillende veldbloemen en planten. Volgens eeuwenoude traditie wordt de gewijde tros thuis aan de voordeur of aan de gevel gehangen en daarmee wordt bescherming gevraagd tegen noodweer en onheil en hoopt men daarmee geluk en gezondheid voor het huis en gezin te ontvangen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering en traditie mee te beleven op woensdag 24 juni om 19:30 in de Sint-Janskapel aan de Kapelstraat 15 in Leenderstrijp. Aanstaande zondag 21 juni, de langste dag van het jaar, verzorgen het Gilde Sint Agatha, Fanfare en Slagwerkgroep Sint Nicasius en Popcorla Nara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kunnen bezoekers een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim Orkest van Fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van afwisselende optredens van het Fanfare Orkest, de Slagwerkgroep en Popcorla Nara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Op zondag tussen 1 en 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. Entree is gratis. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van weleer.

van bloed en oorlog om ons heen.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defendgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A27 Breda richting Gorkum. Voor Hank 10 minuten oponthoud. A50 Eindhoven richting Os. Tussen Sint-Oederode en Uden 1 kwartier. A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Batendorp 1 kwartier. Op de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt de Hocht 5 minuten vertraging. De N267 Drunen richting Andel, voor Wijk en Aalburg 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: Komend weekend tijdens de strijpkermis brengt toneelvereniging Knal weer haar wagenspel op de planken. En dit keer is dat het kolderieke stuk Veul Herrie. Deze komedie draait alles om geluidsoverlast. De een heeft last van herrie terwijl de ander nergens problemen ziet. Als het geschreeuw uit de hand loopt, moet het gezag ingrijpen. Of dat het probleem oplost of juist nog voor meer verwarring zorgt, ontdekken de bezoekers tijdens deze humoristische voorstelling. Het wagenspel is te vergelijken met een poppenkast, maar dan met echte acteurs op een mobiele theaterwagen. Toneelvereniging Knal, kunst naar arbeid leende, speelt ruim 50 jaar geleden haar eerste wagenspel. Wat begon als een eenmalig project, groeide uit tot een jaarlijkse traditie in Leende en Leenderstrijp. De voorstelling wordt muzikaal omlijst door het Strijps Kapelleke en Sambuca. Er zijn zitplaatsen aanwezig, maar bezoekers mogen zelf ook een stoel meenemen. Zaterdag om 16:30 op het Kaatsveld in Leenderstrijp. En zondag om 14:30 in het Rietje Boshoven in Leende. En om 17:00 achter het Kloosterhof om de Julianastraat 3 in Leende. Toegang is gratis. Meer informatie vind je op knaltoneel.nl. Troubadour Diddley David, de artiestennaam van David Cornelissen, verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David Cornelissen trekt al jarenlang als troubadour door het land met gitaar en fluit, en daarnaast bespeelt hij de mandoline en de banjo. Ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Vulpoepers. Tijdens het optreden brengt hij een mix van oude volksmuziek en eigen nummers. Daarbij houdt hij de traditie van troubadourschap levend, terwijl hij ook ruimte geeft aan nieuw werk. En hij wordt voor dit concert vergezeld door een zangeres uit Tilburg. Zaterdag 20 juni, de inloop is om 19:30, de aanvang is om 20:00 in de Schoenendoos in Hezen. Reserveren kan via de website van de Schoenendoos. Muziekvereniging De Poort van Brabant bestaat 70 jaar en viert dat samen met JC Harlekijn met een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Dat feestweekend begint vrijdagavond met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn dan de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. En zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondagochtend start om 11:00 het muzikaal preuvement. Bezoekers kunnen dan genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Vrijdag, zaterdag en zondag op het Raboplein in Marhezen. Het Harlekijn Zomerfeest, kindermiddag, Amazing Concert en het muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In het zuiden van het land staat nog 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg-Zaltbommel een kwartier oponthoud. A50 Eindhoven richting Oss tussen Sonnenbreugel en Veghel 10 minuten. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een half uur. A59 Den Bosch richting Oss tussen Hintham en Nuland een kwartier. De A73 Nijmegen richting Venlo tussen Nijmegen-Dukenburg en Boksmeer een half uur vertraging. Daar is het wegdek beschadigd, één rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: En onze hartelijke dank gaat uit aan Peter van Echt natuurlijk. Zoals gebruikelijk met Echt Gunnig. Dankjewel Peter, die is er morgen weer. Het is bijna 6:03. We mogen weer jongens knopen lenen rijden. Ja, we zijn weer aanwezig. Muziek van Jackson Brown.

was de debuutsingle van Jackson Browne destijds. 1972. Met David Crosby en Graham Nash. Die wonen toevallig allemaal samen in hetzelfde huis. Die hoorde je in het achtergrondkoor. En Leland Sklar, de man met die grote baard. Dat was de man van de basgitaar. Dr. My Eyes. Van Jackson Browne. Zo, van harte welkom. Dit is Knoop in Lenerijn. Straks de nieuwe Simpeltjes app. Het eind van het programma. En nog veel meer leuke muziek zoals...

eigenlijk niks verkeerd in. Wat bluff maakt. Kan er met de beste wil van de wereld kan ik er niks van afkeuren. Beter de Heidewijd 2011. En daarvoor Dan Hartman. Te vroeg overleden aan de gevolgen van AIDS. En I Can Dream About You. Een van zijn tweede hitsingles trouwens. 14 minuten over 6. Straks nog Calvin Harris en Jazzy. Die goede nieuwe plaat Satisfy. Maar eerst een oudje van Madonna. Open Your Heart. See you.

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files lossen snel op. In het zuiden van het land staan ze nog op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam 5 minuten vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Malden en Boksmeer een kwartier oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

goede muziek vindt, dan kan je dat vinden op 180. Het album dat uitkwam in 1980 met liedzanger David Peck. Die treedt trouwens nog steeds op als een van de stemmen van de jaren 80. Hoor. Samen met Michael McDonald. You're the only woman draaiden we. Van de band genaamd naar de drank van de goden. En zo was het. Dit zijn David Guetta. Graag hoor de gasten in de show. En Sia Furler en Beautiful People.

0: we net nog eens even bekeken. 9 mei 2017 op Ibiza overleed hij die Roberto Concina, after all, Robert Miles.
1: Horizon.
2: Radio.
1: Horizon.
2: Horizon.
0: Veel te jong eigenlijk, 47 jaar is hij maar geworden, die goede man. We rijden Children nog een keer zo groot zitten. En daarvoor Dance No More, Harry Styles. En dit is Billy Joel en Moving Out.

Michael Jackson meedeed in het achtergrondkoortje van het nummer van Rockwell, Somebody's Watching Me. Dat deed de single veel goed hoor, moet ik zeggen. Het werd gelijk een hit in 1984. Daarvoor Anthony's Song van Billy Joel. Die hoor je bijna nooit. We zijn er doorheen. Simpeltjes zijn van deze week. Stove Low en Stromae en Defleur.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
2: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
4: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
2: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
3: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
2: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van de Linden.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

abajo en el techo, champaña en el hielo.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat de boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
3: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wil hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
2: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben: het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij ermee ambtenaren.
2: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen, maar volgens Omroep

0: op Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas, van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers.

0: Kamers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds.

0: het bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.